Danny. Ik heb het twee nog gedaan, want die heeft hem een beetje lang kunnen. Ik kan niet zo bekend bij Maria. En ik heb het twee nog een beetje lang gedaan. Ik heb het twee nog een beetje lang gedaan. Maar het is wel een beetje dat hij hem meteen aan het werk heeft. Maar? Daar is het weer. Ik heb het twee nog een beetje lang gedaan. Ik heb het twee nog een beetje lang gedaan. Ik heb het twee nog een beetje lang gedaan. Ik heb het twee nog een beetje lang gedaan.